Bonita canción de Engelbert Humperdinck, A Man Without Love. Oké, lekker nog bij Tom Jones. Tom Jones erbij Dan Ayla.

0: 88.9 BoFM.
1: Radio Boguía 88.9 te presenta Avance de Noticia a WO.
2: Ave nos ha organizado un training junto con ambulancia, una compañía fuera de Holanda. La compañía que también entrena ambulancia verpleegkundige en Antambe. Entonces nos estamos mirando con la experiencia con ambulancia y los estudiantes en Antambe tienen experiencia con ambulancia. Para por vivir a mi hijo SIH verpleegkundige. Entonces también over de SIH opleiding. Nos hemos benaderd door hen para nos train junto. Met name ave te importante para nos train con nos ta bij voor die patiënt riba kaya con anta nemen op en dan anta trece cerca SIH con anta draag over dus con anta trece e patiënt cerca SIH anta con SIH team te nemen over. Is het hoop importante para nos studenten en eigenlijk para nos professionals dan kuta klakaba con een opleiding.
3: Het is een compromis dat we in de hospitaalkamer moeten te communiceren met de afdeling. Dus probeer je die een methode te gebruiken die we noemen ESPAR. En met zo'n methode, op het moment dat we hier in het hospitaal informatie moeten worden doen naar die patiënt, het scenario, hoe we gaan hier, wat we gaan doen, wat we gaan doen, dan moeten we dingen met zo'n methode aankomen, dan moeten we het hospitaal te zien, doen een cuido op basis van zo'n methode aankomen. En wat we zitten hier, tem caminho que eu tenho que melhorar, eu tenho que praticar um tique, mas cada paciente tem um cenário que eu mesmo, cada cenário é diferente. Então, cada um tem que requerir certa informação que eu me sinto na avaliação que eu tenho paciente.
2: Eu sei que tem problema viajar, então nós espero que no futuro nós possamos o treino aqui de uma opleiding de SIH verpleegkundige. Para que o treino que está importante, falta de mais grande trabalho assim, de momento na comunicação no acana, mas é mais cerca. Antes, sei, em que leta nós meta de mais grande de AOE para nós por direita, e sei, entre nós, com ambulância, e com de nós times, para nós por brindar o melhor cuidado, e para nós por ter melhor profissional, seria piso e bem caia.

0: Zeta Daylan, ¿no? Daylan Blowing in the Wind.
1: Sí, bonita.
0: Hobby bonita.
1: Yes.
0: Okay, la que no sigue es Candy Canan, como te dice, pero pasa ABBA también un grupo hobby hobby great.
1: Sweden.
0: Die Zweden, no? Dus dan daarmee een kant aan weer wereldbekend, met andere woorden.
1: Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Dus is dat een bonita canción, kom je dan gusto op je andante, andante.
1: Ja, yeah, oké. Okay.

0: esse aí tá Yancy Smith, Mama. Roupa bonita, não? Das Oliva Oma, exemplo de Tlita Lin Fuyao. Ok, nós está bem, agora que não nos note avance e um bem nós está back.
1: 8.9
2: Radio Boguía, 88.9, te apresenta Avance de Notícia a UO.
3: Gente, o mundo está passando de repetition, que tem efeito num grande arriba nos tour. Turão de mundo, economia, qualidade de vida, comércio. Tá bom que nós temos momento aqui, de reino, nós recordar essa café, esse água, turão de reino. E é importante para nós seguir assim. E é porta para estar tanto ano passado, 80 anos passado, mas está. Importante. Estava um momento com o mundo a mostrar que não está para a liberdade, não está para contra abuso, não está para contra racismo, discriminação e o mundo a vencer. Dentro da escuridade que não está viva água, a mim está convencido que não está bem vencer a trove. Mas eu não posso stop de querer que a bondade que a senhora rica de nos tur que não tiene ainda. De qual forma, depende qual religião, depende de qual nacionalidade está. De nós tur, como ser humano, tem a raiz de bondade, de querer viver bom, de querer compartilhar com outro. Circunstância nada por nos cambia, per ete. A mim está convencido que nós também bem se sali foi de período escuro aqui a trobe.
4: Ja, ben sowieso in dienst geweest, maar ook 33 jaar en twee uitzendingen gehad. Maar ook als je geen uitzendingen hebt gehad en je hebt dat gevoel van die kameraadschap en verbondenheid en noem maar op, dan doet dit je toch wel wat. Je kent de geschiedenis sowieso, onze generatie die kent de geschiedenis Tweede Wereldoorlog al wel heel goed. Maar ook de geschiedenis van Defensie daarna, vanaf Irak 1 zeg maar en de missies die daarna zijn geweest.
5: Daar is op zich niet zo heel veel aandacht aan besteed, moet ik zeggen, eerlijk zeggen. Maar je weet natuurlijk wel wat er allemaal gespeeld heeft. En je weet natuurlijk ook dat we als militairen gediend hebben voor datgene wat gewoon gemeengoed is. En dat is vrijheid. Ja. En dat is wat we nu gedenken. Vrijheid, zeker de huidige geopolitieke situatie, ja. Is het zeer belangrijk mensen bewust zijn dat de manier zoals wij kunnen leven in de westerse wereld, dat ja. Dat niet gratis is. Nee. En dat zijn momenten waar ik dan wel aan denk als ik hier rondloop en dit doe.
6: Zoals het nu gaat eigenlijk zitten wij weer in een fase van spanning eigenlijk, wereldwijd eigenlijk.
5: Ja, dat klopt. Ik bedoel, het is bij ons in Europa natuurlijk, weten we het allemaal wat er in Oekraïne gebeurt. Wij staan hier onze slachtoffers te herdenken van de Tweede Wereldoorlog. Maar op dit moment vallen er gewoon in Oekraïne en op vele plekken in de wereld burgerslachtoffers, militaire slachtoffers. En dat is gewoon vreselijk, nog steeds.
7: Het is iets dat we moeten recordar door Anja, maar het is een significaat, een hoop importante.